0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. En medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर नहीं बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला .net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. En medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: अरे हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. En medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses met de Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon. Dat wordt gemeld door Israel Defense Forces. En bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses met de Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon. Dat wordt gemeld door Israel Defense Forces. En bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखी स्टूर नार ओनसे स्टूडियो हाँ विल जय बरिखी स्टूर नार ओनसे स्टूडियो दन कंदर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: कर लो याद तुम प्रेम का पाल।
1: दो पंजे दस, दो छक्के बारह,
0: चमक तकदीर का तारा।
1: दो छक्के चौदह, दो छक्के सोलह,
0: मैं हूँ आग और तू है शोला।
2: You are Ujala Radio Headlines. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. En 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

minuten over 9. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is zondag, ja. Tijd vliegt, hè. Zondag 7 juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, the best radio station, Ujala Radio. RJ op de zondag is van start gegaan. U hoort uw favoriete tune. Dus dat wil zeggen dat u de pareltjes ook weer te horen zult krijgen. En ik heb er weer een aantal voor je uitgekozen hoor. Dus ik hoop dat u gewoon afgestemd blijft. En wat het weer betreft, dat is een en al een beetje regen en motregen misschien. Bewolking. Het is nu op dit moment volgens Weerplaza 14 graden, maar in huis is het 20, 21, misschien bij u daar 22 graden. Lekker zo, toch? En hoe het strakjes gaat worden, dat geven we straks wel aan u door. Dus blijf gewoon afgestemd op Ujala Radio. Kom, dan gaan we beginnen met de liedjes die ik voor u heb uitgekozen. Uiteraard begin ik op de zondag met een kwali of een Naat Sharif.

Toto, zeker een prachtige song, een prachtige natureef uit een film was dat. Que la bohote brahe, que maula bohote brahe. Ja, dat is inderdaad ook zo, hè. In je hart is dat altijd. Wie je ook aanbidt, die is de grootste voor jou. Goed, dan hebben we de gezels nu ook weer. En dan beginnen we met Ghulam Ali.

गुलाम अली की आवाज़ आपने सुन लिया en dat brengt ons ook weer naar 10 minuten of nee, 10 voor 9:30. Ik heb straks ook wat nieuwtjes voor je uiteraard, dus je blijft gewoon afgestemd op het Jala Radio. Maar de appjes die stromen lekker binnen. 020-363-0808 kunt u ook een appje sturen en kunt uw naam ook horen. Natasja uit Haarlem heeft dat als eerste ook alweer gedaan. Ook Wimla uit Den Haag. En bij Haji Abdul Wahab Dennis, dankjewel allemaal. Zus Iden uit Amsterdam Zuidoost, ook weer een appje van jou ontvangen. En ja, uiteraard. Zus Lina uit Enschede is toch altijd ook weer van de partij. Ze is een real diehard Ujala fan. En dat geldt natuurlijk ook voor Chandra. Hartelijk dank ook voor je appje. En ook Ilse Tjummen uit Tilburg is altijd weer erbij. Maar ja, met je oortjes in ga je lekker trainen vandaag ook weer. Hè? Dat is altijd weer goed voor de bloedsomloop en voor de spieren. En zuurstof in je lichaam, hè? Dat is allemaal daarvoor. En heel goed dat je dat doet, hoor. Lachmanji, uit Scheveningen, dank u wel ook voor uw appje. U was er al lekker vroeg bij. Ook Mila is er. En even zien, dan heb ik ook nog van Glenn en Shaquille een appje gekregen. En van Alice ook een appje gekregen uit Purmerend van Lekbeerji. Hartelijk dank allemaal. Ik heb er nog een paar. Ik ga ze strakjes behandelen. Dankjewel allemaal ervoor. Nu gaan we eerst richting Vani Jairam. De tweede gezel die ik voor u heb.

is niet de stem van Wani Jairame, dat is de stem van... Even kijken, dat is dus uit een film is deze geweest. En dan kan ik even niet op zijn naam vallen, maar ik kom er zo meteen op. Ogenblikje. Uiteraard, Yesoda, zie je wel. Kom er toch wel gelukkig op.

Ja, er zijn twee versies van een female en een male version. En dan hebben ze het omgekeerd gezet ook erin. Dus vandaar de verwarring dat ik dacht dat het van Vani Jayaram was. Maar nee, het was van KJ Yesudas. Uit Hesiod. Een filmie gezel erbij. En ik hoop dat Emro J ook weer van deze heeft genoten. Want je geniet altijd van de gezels. Maar zeer zeker ook van het begin van mijn programma. Hè? Dankjewel daarvoor, Imro. En ook Paris en Gerda Moerli zijn erbij. Indra Sjoreten, dankjewel ook voor je appje. Ook mijn matchmaker uit Amstelveen is erbij. Ja, hoe kan het ook anders? Ik op de radio en jij niet luisteren? Nee, dat kan niet, hè? Dankjewel, mijn matchmaker. Satya, jij bent ook lekker vroeg erbij. Nog in bed? En Indra Sjoreten is dus uit Krommenie. Ria Gallo, dankjewel ook voor jouw appje. Rafik en Muslim, ja, de app werkt nou weer helemaal goed, hè. Dankjewel aan de technici die dat voor me in orde hebben gemaakt. En ook Jitra en Andrew uit Maarsenbroek wens ik een hele fijne zondag toe. Het is wat druilerig weer, maar goed, daar trekken we ons niets van aan. We doen gewoon wat we lekker willen doen, toch? Ook Lila uit Den Haag. Jij geniet ook van Ujala Radio. Ja, de diehard fans zijn er gewoon iedere keer weer bij. En daar dank ik je uit het diepste van mijn hart voor. Nilsi Bahad Bahad Shukriya. Auntie Jessie, dankjewel voor je leuke babbeltje weer. Ook Raj, hartelijk welkom. En Tony is er hier uit Almere. Ook aan u een hele fijne dag toegewenst. Oké, strakjes heb ik er nog meer, dus blijf gewoon afgestemd op Ujala Radio.

Ja, dat was dus van Lata Mangeshkar uit de film Amar. En voordat ik naar de nieuwtjes van Suriname ga, eerst nog even een paar van die appjes die ik binnen heb gekregen. Oud Estebona van de Golden Girls. Margriet, jij bent dus lekker daar. Waldo is lekker thuis en hij dacht van tussen al die vrouwen, nou laat mij maar lekker thuis blijven. In elk geval de groeten aan de rest van de Golden Girls, Femia, Malti en Bea. En ook uit Almere heb ik een appje gehad van mijn nicht en neef, Indra en Suresh. Ook Roos, hartelijk welkom. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En Yvonne Doulet, ik zie het, een appje van jou gekregen ook. Aan jou een mooie zondag. En dan zie ik eentje hier zo. Oh, dat is van Boyke uit Beuningen. Hartelijk dank ervoor. Goed, dan gaan we naar de nieuwtjes. Want ik zei al, het is 7 juni. En eigenlijk hoef je me niet te zeggen wat deze dag nou eigenlijk precies inhoudt. 7 juni, wat is al in mijn geheugen gegrift. Want ik was de eerste die dat bekend maakte bij Rapaar toen ter tijd. In 1989. Dat doet nog altijd pijn. Als je daaraan terugdenkt. De SLM-vliegramp, hè. De belangrijkste historische gebeurtenis op 7 juni in Suriname is de SLM-vliegramp in 1989. Op deze datum vond de grootste vliegramp in de geschiedenis van Suriname plaats. Vlucht PY764 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij stortte in de vroege ochtend neer nabij vliegveld Zanderij, nu de Johan Adolf Pengel International Airport. Het toestel was onderweg vanuit Amsterdam en bij de crash kwamen er 167 passagiers en 9 bemanningsleden om het leven. Onder de slachtoffers bevond zich het kleurrijk elftal, een selectie van Surinaamse profvoetballers uit Nederland. Uit onderzoek bleek dat het toestel tijdens dichte mist te laag vloog en de boomtoppen raakte. En mede door fouten in de cockpit en het gebruik van verouderde landingsapparatuur is deze ramp dus gebeurd. Jaarlijks wordt er in zowel Suriname als Nederland stilgestaan bij deze zwarte bladzijde uit de Surinaamse geschiedenis. Ja, dat wilde ik ook even met u delen. Dan hebben we ander nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag 6 juni is ingebroken in de polykliniek van de medische zending Suriname in Apora. De website waterkrant.net die verneemt dat nog onbekende daders of dader, misschien is het één enkele persoon geweest of meerdere dus, een glazen raam hebben ingeslagen om het pand binnen te dringen. Voor zover bekend is er niets noemenswaardigs buitgemaakt. Na de ontdekking van de inbraak werd de politie ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. En in het gebouw werden bloedsporen aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van de dader of de daders, die zich mogelijk hebben verwond bij het forceren van de toegang. En vanwege de aanwezigheid van deze sporen en de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden bleef de polykliniek zaterdag dus een aantal uren gesloten voor het publiek. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ik heb straks nog meer nieuwtjes voor je. Laten we eerst gaan naar deze song ook weer. Amar Sangeet.

Ja, en dat was weer de stem van Letta G dat we hier hebben gehoord in het programma. En dan heb ik uiteraard nog meer nieuwtjes voor je. Gaan we hier naartoe ook weer. De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft gisteravond een nieuw bestuur gekozen met Nita Ramcharan, medeoprichter van de vereniging, als nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit Ivan Cairo, ondervoorzitter, Wilfred Limin, secretaris, Vish Mohani, Thomas Penningmeester en Amanda Palis, tweede secretaris, Ryan Laroos, tweede penningmeester en Harvey Panka als commissaris. Na de officiële overdracht van de voorzittershamer door aftredend voorzitter Naomi Hoever presenteerde het nieuwe bestuur haar ambitieuze plannen om SVJ te transformeren van een traditionele belangenvereniging naar een gezaghebbend beroepsinstituut. En de focus ligt op verdere professionalisering van de journalistiek, versterking van de positie van de vereniging binnen de samenleving en het bevorderen van kwaliteitsverbetering, beroepsethiek en persvrijheid. In de komende maanden wordt gewerkt aan een evaluatie van de statuten en het huishoudelijk reglement. En tevens zullen werkcommissies worden ingesteld om de leden meer bij beleid en de activiteiten te betrekken. Nou, en dat is allemaal heel mooi. Opleiding en deskundigheidsbevordering krijgen prioriteit met initiatieven op het gebied van onderzoeks- en verkiezingsjournalistiek, mediarecht, ethiek, digitale veiligheid, kunstmatige intelligentie, fact-checking en persvrijheid. Nou, met haar Nita Ramcharan aan het hoofd, dan komt het zeker wel goed daar. En heb je nog dit nieuwtje voor je, want dit willen we ook wel weten. Een politieman is gisteravond iets voor middernacht beschoten aan de nieuw weer gevonden weg. En dat was dus in Suriname. Vernomen is van omstanders dat de agent betrokken was bij een aanrijding met een andere automan, een auto waarin dus vier mannen zaten. En op een bepaald moment zou er een ruzie zijn ontstaan en die mondde uit in een vechtpartij. Daarbij werd de wetsdienaar beschoten, waarna de mannen op de vlucht sloegen. De daders zouden ook het dienstwapen van de politieman hebben meegenomen. Het is nog onduidelijk of met dat wapen op hem geschoten is. Nou, dat moet onderzoek allemaal nog uitwijzen dus, hè. Goed, dan gaan we weer verder en ditmaal heb ik Gita dat voor u hier in de player staan.

0: Sephora.
1: Zo hebben we dat ook weer van Gita het gehad uit de film CID. Jata Kaha Hai Divana. Zo, daar hebben we wel wat nieuwtjes gehad vandaag van Suriname. En straks is hij er ook weer. Ojala's politiek-economisch analist Rabbi Makka. Dus blijf zeker afgestemd op Ojala Radio. Nirmala uit Alphen aan de Rijn, dankjewel ook voor je appje. Ook Shanta uit Lelystad wens ik een hele mooie dag toe. En alle andere mensen die daar wonen en luisteren naar Ojala Radio, mag geen appje sturen. Fijne dag aan jullie allen daar toegewenst. Oké, dan hebben we hem en daar samen met Letta McGeesker uit de film Champakali.

Zo, ongeveer een graadje of 14 geeft de thermometer dus aan. Maar in huis kan het wel wat warmer aanvoelen. De dag begint dus wel wisselvallig vandaag met veel bewolking en een enkele bui hier en daar. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droger met vanuit het westen ook meer ruimte voor de zon. De temperatuur die stijgt dan naar waarden rond de 20 graden en daarbij waait een meest matige wind. Dus zo koud zal het ook weer niet echt aanvoelen, maar die wind erbij. Voor dat gevoel zal het je best wel zeggen, want het is chilly. En na het weekend blijft dat weerbeeld voorlopig wisselvallig. Ja, daar moeten we wel rekening mee houden. Het zal niet anders zijn. En het zal ook niet kunnen veranderen, want wij kunnen dat niet doen. We hebben geen knopje om op te drukken om te zeggen van... en nu moet het wat beter weer worden. Nee, dat hebben wij niet voor het kiezen. Sommige dingen moet je gewoon zo aannemen zoals het op je afkomt, nietwaar? En dan heb ik ook dit lang niet voor u afgedraaid uit de film De Cabira Roja.

Heel lang niet gehoord, hè, deze prachtige song. En dan heb ik ook nog iets voor je dat ik heel lang niet heb afgedraaid van Jyotika Roy. Pagghungarama Bandamira Nachere Mira Bhajan.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet 10.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Norbert Terlouw. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
5: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

inmiddels geworden 6:10. Heel hartelijk welkom iedereen. Heeft u de radio net aangezet? It's Ojala Radio. Of course. En dan de appjes die ik nog meer heb binnengekregen van Nisha, Jimmy Daar en Adil Onik uit Amsterdam Zuidoost. Een fijne dag ook aan jullie toegewenst. Ook van Sujit Hardwar, namaskar ji. Van Amina uit Den Haag, ook een hele fijne dag aan jou toegewenst. Van Hazra en John uit Amsterdam. Rosa, Yusia, ook aan jou een fijne dag, of u moet ik zeggen. Malti uit Amstelveen, ook een hele fijne dag. Marianne uit Groningen, dankjewel. Beetje ziekjes vandaag, van harte beterschap. Dat zeg ik niet alleen tegen jou, maar alle andere luisteraars die zich niet zo lekker voelen. Een hele mooie dag ook toegewenst en beterschap. En ook uit Rotterdam een appje gehad van Rakesh en Natasha. Mooie dag ook toegewenst. En hallo Erwin, ik zie net je appje binnenkomen. Dank je wel ervoor. Oké, en dan had ik het beloofd, hè, Rakesh en Natasha. Alsjeblieft, uit de film Nadia Kepar. Strakjes Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka.

Zo krijg je al die prachtige songs van toen hier te horen bij Ojala Radio. Dat was dus uit 1948 uit de film Nadia Kepaar. Lalita de Wolker samen met Padmasri Mohammed Rafi hebben we dus gehoord. En dan heb ik ook nog in de player zitten al een hele poos hoor. Dus toen dacht ik van weet je wat, nu moet ik dat ding maar eens een keertje gaan draaien. Want het zit er al zo lang in. Al zeker 2 weken heb ik het erin zitten hoor. En dan haal ik mijn playlist erbij en dan denk ik van oh, dat heb ik nog steeds niet afgedraaid. Weet je wat, laat ik het nu dan maar doen. Is wel een sprong naar de jaren 50 toe. Uit de film Aztik. Wat Padmasri Mohammed Rafi krijgen we te horen. Met deze prachtige, oh ja, lightly bhajan. Jiska Sathi Hai Bhagwan.

Wow, wow, wow. Ja, Ghana hey, yeah. Een fantastisch lied van Mohamed Rafia hebben we gehoord. Hè? En ja, dan is het er alweer tijd voor om daar naartoe te gaan. En dat is dus Ojala's politiek-economisch analist, nietwaar?

0: historie. Zo, we hebben alweer heel wat vragen om op hem af te vuren. Op Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar iedereen.
0: Nou, Robbie, we gaan maar gelijk van start met... het is vandaag 7 juni en we weten allemaal dat het is 37 jaar is van de SLM-ramp. Maar misschien dat je straks daar het een en ander over kunt zeggen. Maar we hebben voor nu eerst eventjes over de procureur-generaal. Want die is informeel, geïnformeerd. Of in kennis gesteld van de beschuldigingsstelling waarbij 3 voormalige politieke ambtsdragers betrokken zijn. In hoeverre heeft de procureur-generaal nog enige zeggenschap?
1: Ja, ze heeft sowieso zeggenschap, heel veel. Kijk, ik had het vorige keer erover, hè, die wet welke behandeld is voor die 3 politieke ambtsdragers, dus Brontosso Mohardjo en Riyad Noor Mohammed en Gilmer Hoefdraad. Dat is eigenlijk een koloniale wet. Het is iets van oud-grondwet van Nederland. En die wet, het heet wet WIPA, in staat van beschuldiging, stelling, politieke aandragers, moet langs Nationale Assemblée gaan. Kijk, als het een normale burger is die het doet, dan hoeft de Nationale Assemblée dat niet te behandelen, deze wet niet te behandelen. Maar dit is gewoon oponthoud, politieke oponthoud. Dus... het is nodig voor de procureur-generaal om de wettelijke procedure, dus de grondwettelijke procedure, te volgen. Maar ze heeft zeggenschap en eigenlijk is ze als winnaar uit de bus gekomen. Want stel dat de coalitie had gezegd, dus coalitie met NDP en Percaya Luhur en NPS, van nee, we stemmen tegen. Dus dat betekent dan dat je niet verder kon gaan en dan zou bijvoorbeeld een Brontosso Mohardjo of Hoefdraad nooit verder vervolgd kunnen worden. Dus ze heeft zeggenschap, gelukkig is de Nationale Assemblée wijs geweest en gelukkig was er djugu-djugu in de coalitie, want de NDP wilde anders stemmen. A.B. Jones bijvoorbeeld heeft het verslag niet eens ondertekend. Sommige mensen hebben tegengestemd. Sommige mensen zijn weggelopen van de zaal. Maar vooral VHP, NPS, ABOP, BEP hadden de meerderheid. Dus het is ook een beetje kentering daar. Dus ze heeft zeggenschap, het gaat door. En het parlement heeft een brief al opgesteld, zoals je zelf zegt, richting het Openbaar Ministerie. Dat heeft Ashwin Adin gedaan als assembleevoorzitter. En die kennisgeving is voor 2:00 middags afgelopen vrijdag gestuurd naar het OM. En dat betekent dat OM nu een officiële mededeling heeft gekregen dat de volgende fase van die procedure ingezet kan worden. En dat betekent van dat je over kan gaan tot het onderzoek, tot het instellen van het onderzoek, het vaststellen van schuld, de beoordeling van de feiten en de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid bij de rechter. Dus rechtszaak gaat door, lang leven de rechtsstaat Suriname. Het is weer een beproeving geweest, maar eigenlijk moet iedereen van Suriname weten dat deze wet WIPA eigenlijk gewoon in de prullenbak moet. Want als die kleine man die een gasbom heeft gestolen aangehouden wordt en geen DNA, waarom moet de ex-minister? Je oppers hem een chorikari, ja, niet je chorikari. Iedereen moet gelijk zijn voor wet en recht.
0: In principe wel. In principe moet dat inderdaad ook zo zijn. Maar goed, andere zaken nu, zoals brandstof, dat kost de overheid zo'n 300 miljoen per maand. Een fors bedrag is dat dus. Maar er komen ook steeds meer nieuwe auto's bij. En we weten dat in Suriname geregeld de stroom uitvalt. Want dan rijdt er iemand weer tegen een mast aan. Daar heeft de omgeving dan weer geen stroom. Hoe zullen de mensen dan doen, waarbij ook in Suriname dus nu de elektrische auto's wordt geïntroduceerd, als de onderbrekingen zo vaak voorkomen?
1: Ja, laat me met het laatste beginnen. Die elektrische auto's zijn er, maar op verschillende plekken in Paramaribo hebben ze van die elektrische meters gezet, wat je kan opladen. En die worden dan bediend weer met generatoren. Dus je hebt op verschillende plekken en er gaan nog meer van die plekken komen. Dus ze gaan een beetje, laten we zeggen, op een groene manier rijden en minder gebruik maken van benzine. Maar dat is dieren. Het heeft lang in Nederland geduurd alvorens je dat kreeg. En de overige landen gaat het ook allemaal goed geïmplementeerd worden. Maar de olieprijzen in Suriname, daar heb je groot gelijk in. Een liter benzine, zeg maar, kost 53 SRD, 27. En een euro is dat 1 euro zoveel. Let er wel op. Internationale marktprijzen zijn veel hoger. Diesel is 48 SRD. Dat is ongeveer 1 euro. Dus zegt de president van Suriname, Jennifer Simons, daadwerkelijk van luister. Wat wij nu doen is dat wij 300 miljoen SRD eigenlijk subsidiëren. Dus brandstofprijs kost de overheid maandelijks 300 miljoen. En ze zetten dat als compensatie. Want anders gaan die consumenten die prijzen, los van dat ze niet kunnen betalen. Ze zullen dus ook dat merken in prijzen van goederen en diensten. Want als je diesel niet vooral gaat subsidiëren, dan gaat vervoer van brood ook toenemen. Dan gaat de productie van Fernandes producten ook toenemen. Dat is frisdranken en brood. Maar alles wordt dan duurder, want ook een bedrijf als meelfabriek De Molen bijvoorbeeld, die blom maakt als vervanging van brood, zo'n pisang banaya waar mensen roti maken en alle meelproducten maken, dat gaat ook duurder worden. Dus de vraag is van hoe ga je dat subsidiëren richting industrie, hoe ga je dat subsidiëren richting consument. Vooralsnog 300 miljoen. Maar de vraag is, hoe lang is dat vol te houden? Want wereld met oorlogbaar, internationale conflicten, we weten precies wat er gebeurt op de energiemarkt. Ook in Nederland is het steeds duurder en duurder wat het wordt. Kortom, zij geeft aan, Jennifer Simons samen met de minister van Financiën, we subsidiëren. Maar RJ, dat is eigenlijk niet het punt. Het punt is, en Simon moet eerlijk zijn, want ik heb ook die persconferentie beluisterd. En ze moet ook eerlijk zijn in het verhaal, in het vertellen van het verhaal. Kijk, Santokhi deed het ook, maar die had een economisch plan. En die zei van, ik subsidieer deze maand, maar over 4 maanden doe ik het niet meer, want ik werk met IMF. En die had duidelijk gezegd, die maatregelen gaan pijn doen, dus ik ga over naar Monikarta. Dus wat Simons verkeerd doet, je moet nooit een object subsidiëren. Je moet een subject subsidiëren. Stoppen met objectsubsidie gaat moeilijk, dat snap ik ook wel, maar je doet het nu niet. Maar je moet dus de consument subsidiëren. Dus je moet voor die hele markt, want rijke mensen krijgen ook een goedkope benzine en arme mensen ook. En dus het verhaal is, stoppen met objectsubsidie en gaan naar subjectsubsidie. Dus er is een nieuwe begroting in de maak in Suriname. En ik denk dat 15 juni aanstaande, volgende week, zullen ze beginnen waarschijnlijk met die begrotingsbehandeling. Het is nog niet officieel. En die nieuwe begroting gaat uit van een uitgavenstijging van 16 miljard SRD en een tekort van 51% van de BBP. Dus kijk wat er gebeurt. Dus weer 15 miljard extra uitgaven. Maar er wordt niet aangetoond in die nota van wijziging. Kijk, ze zijn een pijs wat verdienkeren. Hè. Misschien een volgende keer meer, maar de totale uitgaven van Suriname gaan dan naar 61 miljard SRD en de ontvangsten naar 54 miljard, een tekort van 3,5% van BBP. En wederom oproep aan Suriname, aan die economen, luisteren jullie een beetje naar de Vereniging van Economisten, ga je begroting op orde maken, want een toename van dat bedrag wat ik heb genoemd, 16 miljard, is ongeveer 26,8%. Dat wil zeggen, het leven kan weer duurder worden. Dus ze wachten op geld van staatsolie en dan zullen we verder zien. Maar voor nu is het niet mooi dat zoveel gesubsidieerd wordt en we dus geen subjectsubsidie hebben met objectsubsidie.
0: Goed, dan iets heel anders. We hebben daar net een immigratiedag gehad, een Hindoestaanse immigratiedag gehad, 153 jaar. Hoe is het in Suriname gevierd?
1: Ja, geweldig, geweldig. Heel mooi gevierd, zoals ze altijd doen. En Suriname leeft op de een of andere manier baba en mai en cultuur veel meer dan in Holland. Laat me iedereen alvast feliciteren met 153 jaar Parwasidivas. Parwasidivas, zeggen ze allemaal. Kijk, je kan erbij stilstaan door bijvoorbeeld naar het immigratiemonument te gaan aan de Kleine Combiweg. Dat hebben ze ook in Suriname gedaan. Ze zijn op verschillende plaatsen, hebben ze culturele manifestaties gehouden. Chris Ramkelauwen heeft gezongen. Ons liedje, het You Are liedje, Aisulle Morkahania, hebben ze met AI ook gemaakt. Allerlei dingen. Kinderen hebben dat ook gezongen. Saman Yatka Riga Kikese, Baba en Mai naar Suriname zijn gegaan om dat te doen. Dus verschillende buurtverenigingen, organisaties, sportcentra, noem maar op, hebben dus aandacht daaraan besteed. Maar Suriname met vooral Kleine Combiweg, naast het kabinet van de president president. We hebben een immigratiemonument. En Baba en Mai, voor de luisteraars, ook voor de kinderen, betekent vader en moeder. Hoe kan het anders? Het is een standbeeld opgericht ter herinnering aan de komst van de eerste Hindoestaanse immigranten naar Suriname. Beeld is 25.000 kilo massief aluminium. Het is dus iets waarbij het vroeger bekend stond, bijna wil ik het woord niet gebruiken, maar zo staat het in de geschiedenisboeken, willen als een coulis depot. Coulis moeten we nooit gebruiken, mm-hmm. maar ik noem het zo omdat op intranet of internet en in boeken dat zo staat, afkeurenswaardig. Maar het is dus een depot. Het is een standbeeld ontworpen door Krishna Prasad Khedu en het is in aluminium gegoten. Nogmaals, je zei het mooi, het is 153 jaar Hindoestaanse immigratie en onze eerste contractarbeiders kwamen uit Calcutta, RJ. En hier in Den Haag hebben ze ook een Baba en Mai beeld, daarbij het Gandhi-project. Ik heb begrepen dat Rotterdam het ook wil doen. Mensen in Rotterdam, vooral Hindoestanen in Rotterdam, bundelen zich. En die willen ook ergens in Rotterdam zo met een beeld komen. Een Baba en Mai beeld. Ik hoop dat Utrecht het ook doet. Ik weet niet van of Amsterdam, weet jij zo RJ uit het hoofd, of Amsterdam een monument heeft voor Baba en Mai? Of iets
0: met nee, voor Baba en Mai nee. niet. Nee, wel voor de slavernij, want dat is ook strakjes en dan gaan ze weer allerlei dingen daar zo houden en ja, van alles en nog wat. Dus dat is voor de Surinamers over het algemeen.
1: Klopt, die van slavernij kennen, maar het zou goed zijn dat Hindoestaanse organisaties, Surinaamse organisaties ook komen met, al is het een gedenkplaat, in Amsterdam en Utrecht, zeker de grote steden. Op die manier kunnen we onze contractarbeiders, contractische manbollen, waarderen. En soms kan het simpel zijn in een tehuis met een lota, een beker en een thali, een koperen eetschaal. En je kan dus daarbij ook op die manier gedenken. Dus dit jaar is het wederom groot gevierd en ik meen te weten dat ook in Den Haag straks er wandellopen zijn en sportbijeenkomsten, wagaira. Dus nogmaals, alle stichtingen Hindoestaanse immigratie, Kali Suriname en Najaatkarie, die Holland meer Jaatkarie, want het is ook iets dat te maken heeft met citaten van Mahatma Gandhi en zorg ervoor van dat het beeld of het minimaal een bord geplaatst wordt, want er wordt altijd aangegeven van dat 153 jaar een keertje natuurlijk steeds meer aandacht gaat krijgen, want laat het ook zo zijn van als slavernij zoveel aandacht krijgt, dan kunnen we best wel als organisaties iets op dit stuk gaan doen. Dus alle mensen die luisteren, Jaatkarie, een shoep pervasie die was, en bedenk dat ook op een actieve manier.
0: Maar Hindoestanen zijn wat dat betreft een beetje stiller, ze uiten zich niet zodanig als de anderen. Dus ook de Javanen en de Chinezen zijn allemaal wat rustiger, komen niet zodanig voor zichzelf op. Hè? Dus ik weet niet als dat echt wel leeft hier in Nederland om dat ook te gaan doen hier.
1: Ja, omdat dat heeft ook te maken met dat de slavernijmensen, zeg maar de slachtoffers, de stichtingen, de mensen, veel meer tramalang maken, veel meer klachten indienen, veel meer gesprekken voeren met de Tweede Kamer. Dus je hebt goed gezegd, daardoor krijgen ze veel meer subsidie en aandacht, allerlei dingen. Kijk, de Nederlandse bank, een bank gevestigd in Amsterdam, dichtbij Dappermarkt, heeft ook 10 miljoen ter beschikking gesteld voor excuses aanbieden aan Suriname. Dus natuurlijk zal dat veel meer leven, maar nogmaals, afschaffing slavernij is 1863, dat van pervasie die was immigratie is 1873, 10 jaren verder, maar we kunnen het ook op een bescheiden manier doen. Ik weet dat Stichting ICTA in Den Haag het doen, maar ik heb begrepen dat Rotterdam het doen. Misschien dat Rotterdam kan starten. Ik ben bereid om adviezen te geven om te helpen vanuit afstand, maar alle Rotterdammers, als u ook vandaag naar UR luistert of morgen naar de uitzending en ook Amsterdammers, wat ga je dat noemen, maar op Jaatkarie, laat ons gezamenlijk de krachten bundelen en Baba en Mai op een manier gaan herdenken, zoals het mooier dus, zodat het mooier geëtaleerd wordt.
0: Robbie, nou, ik heb nog veel meer vragen voor je, want ook over die vliegramp hadden we graag willen praten, of over die man die overleden is met 82 cocaïnebolletjes in zijn lichaam. Over voor alles en nog wat valt er heel veel te vertellen, dus wat doen we? Volgende week dan weer verder gaan? Ja, toch?
1: Zeker hoor, geen enkel probleem. Maar nogmaals, je hebt het goed gezegd, SLM ramp 1989. Dus dat kunnen we ook blijven herdenken. Maar het is goed om stil te staan bij Bama en Mai als gedenkmoment vandaag. Omdat het 7 juni is. Dat doen we SLM ramp een andere keer. En bolletjeslikkers, ach, daar kan ik elke week erover vertellen. Want her hapta bolletjeslikkers, AWH, noem maar op. En dat is dus iets dat constant gebeurt. Maar voor dit moment zijn er drie mooie vragen, RJ. En Jabdi Doeser, Baba en Mike gedenkplaat naar heen. Dan ben jij Mai en ik ben Baba. En dan gaan we die mensen blijven servicen.
0: We gaan ze blijven servicen, inderdaad. Ik wil je weer heel, heel hartelijk danken. Een fijne zondag verder toewensen. En graag tot volgende week. Robbie Makka.
1: Dankjewel, RJ. Nogmaals, voor iedereen die luistert en altijd complimenten geeft aan RJ. Alle grani aan jou. Laat ons dit blijven onderhouden. Mooi serie, een fijne zondag toegewenst. Ram ram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, brasa. Een fijne 7 juni toegewenst.
0: Dankjewel.

Zo, dat was weer zo'n prachtig liedje dat we gehoord hebben hier bij Ojala Radio. Maar ik heb nog een andere prachtige song voor je. Is wel uit 1969, maar we gaan er wel van genieten. Want het is een prachtig liedje van Hemant Kumar uit de film Paisa Yap Yaar.

Wat een geweldige lied was dat ook weer. Hè? Hier bij Oceana Radio krijg je ze allemaal te horen, die pareltjes. Een prachtige song. Even naar de appjes toe, want die heb ik ook in de tussentijd binnengekregen terwijl ik bezig was met Robbie. Tante B, een hele goede morgen. En ook mijn maatjes, Jasmin en Nazo. Jas, groeten aan mijn bhai Akbarji. En ook Benny Yankee uit Rotterdam wil ik heel, heel hartelijk welkom heten. Fijne luisterstemming toegewenst. En ook Mimi, een mooie dag ook aan jou toegewenst. En Glenn en Shaquille, jullie hebben zeker genoten, hè, want jullie zijn grote fans van Himmenda. En ik ken nog eentje die een grote fan is van Himmenda en ook van Tullet, hè. Nazim, geniet ervan. Oceana Radio is er speciaal voor jou en echt wel iedereen.

Ja, ook weer zo'n geweldige song hier bij Ojala Radio. Maar ik heb nog geen Mukesh-lied afgedraaid. Hè. Dat kan toch niet? Nou, dan gaan we wel direct een verbetering inbrengen. En hem meteen erbij halen in deze prachtige duet met Asha G. Uit de film Kanchi Kichuria.

fijn te lezen dat iedereen zo geniet van Ujala Radio, hè. Ja, we gaan eventjes een vrolijkere kant op. Met deze oude film Choti Simulakaat van Padmasri Mohammed Ravi.

Ja, dat mag zeker een paar keer gezegd worden, want zo mooi was dat ook weer. En dan dat was dus uit 1967. Dan ga ik u nu eventjes meenemen naar 1966. Dus een jaartje eerder. En daar hadden we dus de film Raas. Er zijn een aantal Raas-movies ook daarna gekomen uit de jaren 90, als ik me niet vergis, of 2000 in elk geval. Weet wel, met La Bibi, Bipasha, met Dino Moria. Dat was een horror-movie. Van toen was dat een romantische thriller. Geregisseerd door Windre Dave. En de gebroeders Sippy, die hebben dat dus geproduceerd. J.P. Sippy voor Sippy Films. En Rajesh Khanna, Babita, Ayaz Johar. Die mensen hebben er allemaal in gespeeld. Uit die film heb ik deze gehaald van Mukesh en Lata Ji.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: jouw hit, jouw Oezala Radio. Oezala Radio, feel the rhythm.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Norbert Terlouw. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
10: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sundrahe Ujala Radio ka program.

Hartelijk welkom allemaal. 7 minuten over 11 alweer. Gaat allemaal zo snel, hè? En fijn dat u allemaal geniet van Ujala Radio. De pareltjes speciaal voor u uitgezocht, hoor. En dan kijken we ook nog weer wat voor mooie songs ik voor u ga afdraaien. Uiteraard heb ik ook deze voor je uit de film Alkje. Van Asha Bhosle en Manna Day.

Wat schreven ze vroeger toch geweldige liedjes, nietwaar? Dat was zeker ook een van die liedjes met een bepaalde betekenis erin. En dat je altijd weer doet denken van, hey, dat was zo en zo in de film. En dat past eigenlijk ook nog altijd in het dagelijks leven. Anyway, we gaan naar... is het deze die ik wil zetten voor je? Jawel. Het is uit de film Sangam. Mukesh Jiyar Lata Mangeshkar. Homere Sanam.

Wat een geweldige song ook weer. Omer is hem uit de film Sangam gehaald ook weer. En even kijken. Ja, ik zei toch dat ik verbetering in zou brengen of verandering in zou brengen. Wat Mukesh liedjes betreft. En er zijn er ook hoor. Maar ook wel heb ik Lata Mangeshkar nog voor je met deze song. Met de muziek van Shankara Jaikishan en Hasrat Jaipuri heeft hem geschreven. Unse Mile Nazar. Uit de film Jhugya Asman.

Ja, dan heb ik nog meer van Mokeertje voor je. Maar bij de wee. Gisela, ook een fijne dag aan jou. Blijf ook afgestemd op Ojala Radio, Mieke. En alle andere mensen die luisteren naar Ojala Radio. Your favorite radio station. En als je deze muziek hoort, dan weet je al wel uit welke film. Maar het is een hele lange naam, dus zal ik het toch maar zeggen. Jal bin machli, mritya bin bijli. Daarom is het je keer, Mukesh ji.

Music by Lakshmikant or Pyare Naal uit de film Jalbin Machali Naritya Bin Bijali, waarin, even kijken, Sandhya in heeft gespeeld. Iftikhar was daar ook in. En wie nog meer? Abhijit. Hij speelde dus als de Rajkumar. Anyway, we gaan door met andere songs. En dat liedje van daarnet, Tarong Ni Satchake, was dus geïnspireerd naar The Good, The Bad and The Ugly. Hoorde je ook wel in de muziek, hè?

dat was uit de film Pujakip. Hoe heet je Malo? Een flink lied was dat ook weer, hè? En dan gaan we naar Letterman Kisker uit de film Dilne Vierjadekia. Music by Sonic Omi.

andermaal een geweldige song hebben we gehoord. Dan gaan we het roer eventjes omgooien naar de jaren 70 toe. Uit de film Rajinikanta. Kai bar yun bhi dekha hai bhai Mukesh ji.

मुकेश जी, अब कोरता जो फिल्म रजनीगंधा, कई बार यूं भी देखा है। Zo, en dat brengt ons naar precies 11:15. Goedemorgen mensen. Fijn dat u allen bent afgestemd op Jala Radio, your favorite radio station. En na dit prachtige lied van Mukesh, The Heart Drops of Millions, gaan we naar die andere Heart Drops. En dat is niemand minder dan Kishore Kumar. En Lata Mangeshkar, het is een duet uit de film Tere Mere Sapne. En in Capelle aan de IJssel zitten Suraj en Sapna ook mee te luisteren. En die dachten van, dat lied heb ik ook lang niet gehoord. Ik ook niet, dus ga ik hem voor jou afdraaien. Heel speciaal voor jullie daar. En uiteraard ook voor alle andere mensen die luisteren naar Jala Radio. Maar speciaal voor Suraj en Sapna uit Capelle aan de IJssel.

0: Ja.
1: Zo, heel speciaal daar voor de mensen in Capelle aan de IJssel afgedraaid, hè, Soeretje en Sapna. En fijn dat jullie ook meeluisteren. En ja, nu is er dan geen U vraagt en wij draaien programma. Aapkie Passant. Nee, dat eigenlijk niet. Maar goed, af en toe komt het zo uit dat ik liedjes verzamel. Ik zet ze in de playlist. En dan blijkt dat de mensen dat liedje juist ook willen die ik op mijn lijst heb staan. Jemera Prema Patre. En dat is voor iedereen bestemd. En bijzonder voor tante Sylvie. Een fijne dag ook toegewenst. En broer Rakesh, dankjewel ook voor je appje. Een fijne dag ook aan jou.

Zou alle mensen die appjes sturen, dank je wel daarvoor. Norma uit Arnhem. Groeten ook aan je man en zeker ook aan de kleinkinderen Julie en Jana. Fijne dag toegewenst, fijne zondag. Het wordt vandaag ongeveer een graadje of 20. Een klein windje is erbij. Maar goed, dat mag niet echt een naam hebben. Is toch wel lekker weer zo, toch? Ik ga u groeten. Morgenochtend om 6:30 ben ik er gewoon weer met Good Day with RJ. Ik zou zeggen, graag tot dan. Signing off voor Jala Radio. Shubdin, ik mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate aur muskurate rehna. Graag tot morgenochtend om 6:30. En nog heel veel plezier hier bij Ujala Radio. Ja.

Live vanuit de Hoofdstad.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Ha? Har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
3: तुझे लगे ना मैं चिड़िया
2: उजाला सोना चिड़िया चिड़िया चिड़िया चिड़िया

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
4: De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Hushi, Tora Hocho, Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chiria.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ook vandaag is het weer druk op de weg door wegwerkzaamheden en grenscontroles. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A27 bijvoorbeeld eentje van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Op de A67 Eindhoven-Venlo bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Panningen een half uur. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum-West een kwartier vertraging. En door grenscontrole ook veel oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
5: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: NOS-NUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. Er staat ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook een half uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 3 kwartier door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker één persoon om het leven gekomen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Mujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Mujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Mujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Mujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.mujala.nl.
1: Wil jij Mujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Mujala-app.
0: Dit is Mujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Mujala nog groter. Mujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file, dat is behoorlijk wat. En het is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een half uur oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook een half uur. Dan is het heel erg druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Je staat er 35 minuten in de file. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. Door de afgesloten A9 is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Hou daar rekening met een kwartier op onthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file, dat is behoorlijk wat. En dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een half uur oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook een half uur. Dan is het heel erg druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Je staat er 35 minuten in de file. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. Door de afgesloten A9 is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Hou daar rekening met een kwartier op onthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर योर मेल नार info@ujala.nl.
3: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging bij Amsterdam op dit moment. Op de A10 Zuid een lange file tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daar zijn ook twee rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging een kwartier. Verder wordt er gecontroleerd aan de grens. Onder andere staat daardoor file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. Op de afsluitdijk veroorzaakt een auto met pech een lange file van Friesland naar Horen. De A7 is dat. Vanaf Brezandijk is de vertraging ongeveer een drie kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: सुनवालो आप सभी को एक शुभ शाम यहां से शुरू होते हैं उजाला रेडियो का बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Assalamu alaikum, Ujala Radio hier. Radio ko thoda sa aap tez kar dijiye. Ab aap sunne guzar rahe hain yahi se wahi program jiska naam Baith Gana Hangama.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Te Nieuwemeer.

Ja, is er nu wel, lieve luisteraars. Welkom bij onze Buitengana Hangama-programma. Yesham, aapke naam. Ujala Radioper, abare he. Ik zonder ze Buitengana. Sunie en geniet ervan.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

Lieve luisteraars, Jehitek, Abni Sunehe, Hamari Baite Gana Hangama program. Op deze gezellige zondagmiddag. Dhaniwaad dat jullie erbij waren. Afsuntehe, Ashka Hamara Agri Baite Gana Geet.

Laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dosto, wacht ka pata nahi chala. De tijd gaat zo snel. Op deze mooie zondagmiddag per aap sab ka saath bahut achha laga. Chaliye sunte hain aaj ka aakhri baithak gana.

0: speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
1: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
5: Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kiff.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, mijn Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Mijn Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens en dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

Waar je ook bent, op deze zondagmiddag, thuis, onderweg of bij familie, pariwarke paas, aap, hey, Ujala Radio, laat hey, germe, hey, germe, aap, kek, germe, breng de warme klanken van buiten Ghana bij je in huis. Geniet van dit prachtige nummer dat we nu voor je gaan draaien.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

aan alle liefhebbers van buiten Ghana, van klein tot groot, Buraho, ja, Nauwjewanho. Deze speciaal voor jullie. Blijf lekker luisteren naar Ujala Radio op deze gezellige zondagmiddag. En hier komt weer een prachtige nummer, prachtige buiten Ghana op Ujala Radio. Dikkie.

u luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

Ja, de sfeer zit er goed in deze zondagmiddag op Jana Radio. We blijven natuurlijk genieten van de mooiste buiten Ghana nummers. Luister mee naar dit volgende lied.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval heet, door Shadi Honeval heet. Ja, Kizika Moenes en Skaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Pashi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तुम्हें तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio सवेरों का मेरे दिस इज Ujala Radio योर साउंड योर फायर फ्रॉम नीदरलैंड टू वर्ल्डवाइड ऑलटाइम बाय यू फॉलो ons op Facebook Instagram and TikTok और check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio. Feel the energy.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ujala's Zona Chireya.

0: Ujalas Sona Chireya
1: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: dus ook jij, bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigaud besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Daipachi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel 1 rolmodel, 1 hoofdgast, 1 captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Dujana is toch mijn favoriete radiostation.

0: तू जाने है तो
1: तू जाने है तो
2: Ujala Radio Headlines. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

तू मुझे जान से भी प्यारा है, उजाला रेडियो पर। एंड न्यू मरिजावा

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst ik te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer her.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jalinde.
9: Jalinde?

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are just perfect. Just perfect.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog, met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The beste. Ujala Radio.
12: Tujhe lage na najariya.
13: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
14: Ujala Radio.
0: You are.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, DAB+ per. Desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio.
16: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey.
1: Mujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Mujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Mujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
2: En tot zover het nieuws op Mujala Radio.
0: Mujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Mujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Mujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Mujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@mujala.nl.

wereld wijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radio en audio-podcast van Oezala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Oezala Table op Oezala Radio en via de sociale media van Oezala. De Oezala Table, where captains share their journey.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Oezala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Oezala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are. 10 is het Oezala nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws op Oezala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Oezala Radio. To Oezala Radio.
1: Wil jij Oezala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Oezala app.
0: Oezala Radio, raat of dien, 24 घंटे लगातार आपके लिए door gaat hier. Or ha, tu mange hinga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat of dien. आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkeling...

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: सिखा देंगे।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten.

speciale radio headlines. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: राजा।
1: यू आर यू आर यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond een Mercedes.